Lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

vriendschap, riep hij vaak op een luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als promotor.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: lobby.
1: Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. De Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley-Leuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch. Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
4: Hey, ken je deze nog?

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: De luisteraars hier zijn weer allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Het allemaal vanuit studio nummer 2. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En dat roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in de show. Zo, de tune even weg. Dan gaan we beginnen in het programma. Ik heb weer heerlijke platen uitgezocht. Heerlijke grammofoonplaten. En ik heb er weer zin in. Ik heb er weer zin in vandaag. Zoals deze met Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

En voordat je het weet is hij afgelopen. Wat een geweldige plaat of niet. Soms deze de luidsprekers op 10. Met Eurus, Wind en Fire met Sing a Song. Over zongen gesproken. Hier is Neil Diamond met Song Blue. Zo moet je dat zeggen. Song Blue muziek. Heerlijke muziek uit de jaren 70. Verderop natuurlijk aandacht nog voor de zeezenders.

0: natuurlijk een leuke plaat van de dames van Maywood met een leuke Radio Caroline promo ertussenin. Late at Night was dit uit de jaren 80, 1980.
1: 1966.
0: De gouden oude show met de muziek die kriskras door elkaar heen gaat, hè? De jaren 60, 70, 80. Tom riep het al om 1966, Dave Berry.

0: een mooie, moet ik zeggen. Ik heb hem zien optreden tijdens het programma The Day The Music Died vanaf het Scheveningse strand. En daar was hij ook, Dave Berry, met This Strange Effect.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laat dus een disco knoopla doen op deze dag met de Gouden Oude Show. De hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Toen de tijd nog discotheken waren in de lage landen van de zee. Ik heb het over de dames van de Bananarama's.

De plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Monique Internationaal vanaf de Ros Revenge. Je weet wel, dat is de zendschip van Radio Caroline en Monique. En je kan er naartoe, je kan er bezoeken, heb ik ook gedaan. En dat is toch zeker wel een aanrader om daar eens even een keertje naartoe te gaan. Om dan de boel eens te bekijken van een zendschip. Een origineel zendschip, een origineel zendschip. Hier is Blondie. Dameje van Denis, hier is zij met Call Me. We gaan even bellen.

0: Johan de Graaf. In de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

in die gouden oude show, hè? Met de hits van toen. Toen we nog luisterden met een transistorradio zo op het strand naar de zeezenders, of niet soms. Wat was jouw favoriete zeezender? Hier is Jake.

op een hele mooie opname, of niet, soms deze van Billy J. Creamer met The Little Children. Kennen we deze nog van Bonnie Tyler met Shakin' Stevens met A Rocking Good Way hier in de Gouden Oude Show.

zo'n grammofoonplaat die je niet meer zo vaak hoort. En dan roep ik altijd maar, daar is de Gouden Oude Show voor. Met de Bonnie Tyler, met Shakin' Stevens, met Robin Goodway. Over singeltjes gesproken, die je niet zo vaak meer hoort. Ja, deze hoorde je toen een tijd heel veel bij Radio Mi Amigo Internationaal in Parken 16. The Bulletproof Man. Every year.

Dat is toch een leuke single, of niet? Soms deze van de Brotherhood of Man. En die was dan getiteld de Papaloei. De muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen en neurien. Joris Beekhuis.

toch tijdloze muziek. Is dat, dat is toch een waarheid als een koe of niet? Of deze? Van de Joyce Baker Selection. Wat een hits hebben deze mensen gehad. Hè? Ongelooflijk. Maar dit was ook een mooi of niet? Zo'n Sing a Song of Love. En dan vliegen wij door naar het jaar 1979. Straks in de show de lieveling van Mi Amigo Internationaal. En welke dat is, dat ga ik nog niet vertellen. Nee, dan is de verrassing eraf. Maar eerst even deze Dance Away.

0: Ik vind een mooie plaat, moet ik zeggen, uit 1979 met Denzway. Nou, het is tijd voor de lieveling van Miamico Internationaal.
1: Weet je dat Miamico tegenwoordig op 192 meter uitzet?
2: Miamico's lieveling.
0: We gaan naar de lieveling van Miamico Internationaal uit 1975, 10 mei, hier is Pilot.

0: is wel te horen dat die van de singletje wordt gedraaid, of niet? Soms een beetje grijs gedraaid. Ja, Call Me Around van Pilot. Was toen de tijd de lieveling 10 mei 1975 op Miramigo Internationaal.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.

0: komt uit België. Ja, zeker. Dat is er eentje van de formatie de Dream Express. En de titel van de plaat, like a motorhead. Mooie pianootje erbij zo, ja.
1: 1967.
0: We gaan terug naar het jaar 1967, zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook zo mooi, van Andy Williams.

0: Het was toen de tijd de tune van het programma Kletskop bij Radio Veronica. Weet u dat nog op die woensdag met Annette van Trichter. Nee, Music to What Girls Buy. Dat was er eentje van Andy Williams. We doen er nog eentje uit hetzelfde jaar.
1: 1967.
0: Dat is de laatste in het eerste gedeelte van de show. Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. In één keer goed uitgesproken. Daar gaan we altijd eens wel knap. Maar het is wel een leuke plaat. En dit is Save Me.

dat was toch wel een leuk einde, dat geschreeuw of niet. Soms zag 1967, DVD, Dozy, Biggie, Mick en Tiet. Met Save Me. Het zit erop, het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We laten je achter met die mooie tune vanaf de Magdalena, het zendschip van Radio Meer Micro 272. Dit was toen de tijd de herkenningstune van Oasis en de Guitar Holiday. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. De Oekraïnse president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch. Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. De gouden oude

hartelijk welkom in de tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet, zoals met de Seekers. I'll never find another you. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. Hier is Wietse.

0: was een mooie opname of niet. Soms deze van de Wiet met Where Have You Been.
1: 1968.
0: Terug in de tijd met Engelbert Humperdinck.

Dat is een prachtige plaat, of niet? Soms deze van Engelbert Humperdinck. Waar hoor je ze nog? Bij ons, hè? Bij ons vanuit Studio 2. Daar galmt het lekker vandaan. Met Engelbert Humperdinck. Met A Man Without Love. Van de jaren 60 gaan wij huppatee zo naar de jaren 70. Zoals deze met Elvin Bishop.

0: ladies and gentlemen, more Disco Radio Action.
1: En daar is het toch de hoogste tijd voor, dacht ik zo. Een lekkere disco knalplaat. We hebben geluisterd naar Smokey met I'll Meet You at Midnight. De dames van We Are Family dit. En dit was die andere grote hit, een grote disco knalhit, zo moet ik het zeggen. Ja, ja, de discobollen branden hier in de studio. En we gaan even luisteren naar He's the Greatest Dancer.

dat is het mooie van de kletsen met Sjoerd Geeseket. Straks verderop in het programma tijd voor een, iets van een zeezender. Deze keer doen wij Veronica, maar eerst even deze van The Beach Boys.

0: Dat was een mooie of niet soms, de Beach Boys met The Good Vibrations. Hier is de alarmschijf uit 1970.
1: Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu?
2: Men vraagt en wij draaien.
3: Let op!
4: 292, goed idee.
3: Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: 14 maart 1970, de Four Tops.

Toen het tijd een alarm schreef bij Radio Veronica in 1970. Daarvoor Tops met Barbara's Boy. De gouden oude show, tweede gedeelte met is ook. Kennen we die nog? Mark Arian. Yeah.

0: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

dat is toch een heerlijke plaat of niet? Soms een geweldige mooie plaat van Crispien Sint-Pieters hier in die Gouden Hoesjo. En de Pied Piper. De Zingende Kikker. Jazeker, de Zingende Kikker hier in de Gouden Hoesjo. Deeltje 2. Hier is de Rutte Glover met Love Is All.

dan iedereen adviseren om eens naar dat clipje te gaan kijken. Een geweldig clipje, moet ik zeggen, van Roger Glover met The Guest en The Love Is All. Ook zo'n amazing plaat, deze van Daniel Girard.

Dat was dan een heerlijke plaat of niet, zoals die we net beluisterd hebben in de Gouden Oude Show. Kennen we deze nog? Dat is een echte radio, meer micro-platen. Lucas, Bianca en Stella, oftewel LBS. Hier zijn ze nog een keertje uit 1979. Met LBS.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
8: Het is een nacht.
7: Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak
9: je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
10: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
11: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
12: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
11: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
12: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
13: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
14: Meer informatie op meubelengeussens.be.
15: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
16: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mooi. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
17: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
18: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
19: Radio Monza. Het nieuws.
20: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. De Oekraïnse president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley-Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.
21: Monza's favoriet.
22: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet met mijn nieuwe nummer. Jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
21: Monza's favoriet.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Regen groeide voor je deur toen ik voorbij kwam. De geur vergeet ik nooit mijn leven lang. Een gouden regen bloeide tot het einde van het voorjaar. Maar onze liefde broeide toen de hele zomer lang. Ik hield je in mijn armen toen de zomer was verdwenen. De gouden druppels regen op je raam. Je bleef maar naar me kijken, onbegrepen en in tranen. Zo ben ik toen voorgoed bij jou de voordeur uitgegaan.

De regen groeit hier niet, langs nieuwbouw gouden dreven, waar alles zonder kleur is, hemelhoog. Alleen de grijze torens van beton die mij omringen, vermengen met de kleuren van een gouden regenboog. Dan hoor ik je wel lachen, voel je warmte heel dicht bij me. De kamer is zo leeg en koud en kil. Ik koos een andere weg dan die waar jij op wilde doorgaan. Nu zal ik moeten doorgaan ook, wanneer ik niet meer wil.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
3: Bij Schoenmode het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goederen. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaardberg 210 op Glabeek. Gebroeders Vers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur- en totaalinrichting is Gebroeders Vers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brenningstraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
8: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen, in de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon. In de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: Monza's favoriet.
17: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet met mijn nieuwe nummer. Jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
16: Monza's favoriet.

0: Zoals luisteraars, een hele goede morgen.
1: Hallo.
0: Uit een zonnig knooi. Een beetje fris, maar dat gaat de pret niet drukken. 9 of 10 graden, maar het wordt een beetje meer.
1: Weer zal het zijn in de camper.
0: Een beetje bewolking, maar dat kan de pret niet drukken.
1: Straks meer aan de
0: hij is er weer. Ik ben er weer.
1: Goedemorgen.
0: Orkel, DJ Joe.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Tot 11 uur, blikke gast hier. Mijn naam is DJ Joe, zoals ik al zei.
1: Een vogel.
0: Ik kom er ook weer.
1: Tikt op mijn ruit.
0: Ze lacht al naar mij.
1: Man denkt, ik moet snel vooruit. De slager zingt en zwaait met.
0: De kantine is geopend. U bent vanavond welkom in Naaste Straat nummer 1 in Kinrooi.
1: Hallo.
0: Voor een pintje, groot of klein, moet je bij Radio Monza zijn.

0: De volgende dag blijft droog. Namiddag zou ik niet weten. Een buitje misschien, hier of daar. Voor de mensen die aan tafel zitten, van tafel gaan, smakelijk eten.
1: Hier ben ik. Ik weet het zeker, het wordt mijn dag van.
0: Voor de mensen die aan het werk zijn, veel werkplezier. Nogmaals, goedemorgen.

Plaatjes kunnen vandaag helaas niet aangevraagd worden, want de baas wil muziek moet er zijn. Dus geen plaatjes aanvragen voor vandaag. Alleen muziek. Nogmaals, goedemorgen.

Johnny Wiglin zit nog steeds in Zaire. En best van allemaal, morgen is het moedersdag. Kunnen de moedertjes feest vieren morgen op met moederdag. En de kleuters zijn nog steeds verliefd op Laila.

Nederland zijn de mensen ook al wakker. En luister naar Radio Monza. Toch een van de beste nummers van de Kreuners. Leila. We gaan eventjes naar Duitsland. Met de formatie wind en last die zonne in mijn hart. De zon mag blijven schijnen tot nieuwjaar. Al een beter.

In de jaren 70, 80. Heel populair. In Nederland en in België. Ook in Duitsland. George Baker. Selection.

Prachtige muziek van Danny D'Amaro, ergens waar het thuis kunt zijn gegeven van. We zijn ook al te gast geweest hier bij Radio Monza. Karine en Ronald. Ergens waar je thuis kunt zijn bij Radio Monza. Thomas, goedemorgen.

Spelen de witte nummers. Karin Ronald. We gaan even naar Italië. Met deze plaats van Eros Ramazzotti. Sebastiano Una Canzone. Jawel.

prachtige Italiaanse klanken. Eros Ramazzotti. Wat dat betekent, ik heb er geen gedacht van. Voor mij is dat Chinees hoor. Eros Ramazzotti, mocht niet ontbreken bij Radio Monza. Hansi Hinterseer, dat schönste im Leben.

In Oostenrijk, heel goed bekend. Hansi Hinterzeer met deze mooie plaat. Alles was gevuld in mijn leven. Deze mooie plaat van Salm Segers. Hij mag zeker niet ontbreken bij Radio Monza. Mijn dag kan niet meer stuk. Helaas. Ik heb kruisje van gespaas.

Hij zal vandaag niet kunnen zeilen, want daar is helaas geen wind. Dus kan hij roeien, denk ik wel. Zo zeg maar eens goedemorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiezel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail.
4: Bel ons op 089 85 41 40.
3: Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen.
4: Uw partner op de weg.
3: Tot binnenkort.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
6: Terug in Mazeik, en wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
2: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak.
7: Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
8: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
10: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws. Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen, in de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon. In de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Wat een hele goede morgen.

de jaren 70 heel populair. Status quo. We down, down sturen we naar Nederland. We gaan even naar de route heen. Dat is Stockholm. Elvis Presley. You're the devil in the sky.

op de koffer gehoord heb. In Morbeersel zijn de mensen ook aan het luisteren. En ze vroegen een plaatje van Willy Sommers, Zeven Anjers en Zeven Rozen. Dansen is niet verboden hoor.

Dan was hij Wings and Mall of Kintyre. Morgen is het moederdag. Dit plaatje krijg ik aangeboden van Madeleine.

The Verbazzi Wings, Paul of Kintyre. We blijven eventjes in België met deze mooie plaat van Yves Zegers. Wij gaan door naar het gaatje.

vreemde partijnummers van Yves Segers. En hij gaat nog altijd door aan het schaatje. We gaan ook tot aan de klok van 11 uur. Ben ik een gast hier. Gimme, gimme, all your love and ZZ Top. Met deze woordplaat. Zelfde door de jeugd.

De jaren 80, heel bekend hier bij Radio Mons ook. Zie je top en give me all your love. We gaan terug naar België met Lindsay. Liefde en muziek. Gaan allemaal samen hoor. Nogmaals goedemorgen.

We gaan even naar de Sense Singles, denk ik wel. Liefde en muziek. We gaan even naar Engeland. The Beach Boys en Sloop John B.

Maar straks nog een plaatje van Willy Sommers. Zeven Angels, Zeven Rozen. Deze is er eentje van. Immer sieben Blicken musst du gehen. Peter Maffay.

0: werd nog veel gevraagd op feesten en partijen. Peter Maffay, über 7 Blücken musst du gehen. Deze dan, kennen we deze nog? The Beatles, Yellow Sun of Ecuador.
1: Nee. In the town.
0: Yellow Submarine.
1: Lived a man.
0: Die mensen gaan zich vergissen hoor.

In de jaren 60, 70, heel populair. In de jaren 60, 70, de Yellow Submarine. Zijn nog eens de Beatles? Jawel. Ze mogen zeker niet ontbreken hier bij Radio Monza. En deze zie jij niet. Marco Schuitmaker en een Engelbaarder.

0: Als u vragen heeft aan Marco Schuitmaker, kan u dat vragen aan. En Engelbewaarder is zelden aan. Jan Biggel zegt altijd zo, mijn moeder zei nee. Je doet het niet, en ik doe het wel. Jan Biggel.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Ik zeg ja, en zij zei nee.

0: We gaan zo langzaam naar het einde van dit programma. Voor de mensen die gebeld hebben, bedankt.
1: En ja, ons moeder zei nog.
0: Maak er nog een heel fijn weekend van.
1: Maar ik denk
0: de collega's die de revue passeren, staan we klaar.
1: Waar is het soms leuk om iets fout te doen?
0: Ik ben er weer donderdagmorgen, zonder zorgen. En dat was met DJ Joe. Maak er een fijn weekend van. Zeg bye bye. Zwaai zwaai. De groetjes. Dag.

0: is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 30 in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom. Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
2: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
5: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen, in de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting vandaag toch redelijk wat zon. In de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

0: uit het 11:05. Beste mensen, welkom in een nieuwe aflevering van het Platenpaleis. Hier op deze zaterdagmorgen tussen 11 en 1 met jullie gastheer Danny Verhagen. Jullie hebben het in de komende week al regelmatig gemerkt dat ik er af en toe niet ben. Vorige week was het via persoonlijke redenen en er zullen nog wel van die dagen komen, zaterdagen, dat wij helaas moeten afmelden voor dit programma wegens andere activiteiten. Ja, die horen nu ook eenmaal ondernomen te worden. Dus ik wil mij nu al verontschuldigen voor die dagen dat wij er niet zullen zijn. Hefaya con Dios met Heading for a Fall. Zij mocht beginnen in het eerste deel van het Platenpaleisprogramma. Beste mensen, mogen wij jullie van harte welkom heten.
1: Dit is het Platenpaleis.
0: Zo is dat het Platenpaleis tot 1:00 vanmiddag met jullie gastheer Danny Verhagen. En deze heren, Soul Sister.

Het blijft altijd leuk deze heren te horen van Soul Sister Jan Leijers en Paul Michiels. En we zaten in 1989 met The Way to Your Heart. En we blijven lekker in de jaren 80, ondertussen 10 over de 11 geworden. Dit zijn voor jullie de Pet Shop Boys en Always on My Mind.

Altijd leuk om deze nog een keertje terug te horen van de Pet Shop Boys. Always on my mind. Officieel een nummer van Michael Jackson. Oh, excuseer, wat zeg ik? Michael Jackson? Nee, doei. Van, hoe heet hem nu ook alweer? Nu ben ik de naam kwijt. Elvis. Voilà, daar is hem, ze. Elvis. Officieel Always on my mind was van hem. En laten we eens een keer in die Nederlandstalige doos grabbelen van Willy Sommers. En ver in de tijd gaan. En dan kom je uit op deze... Jawel, sympathie is geen liefde. Dit is Willy Sommers.

0: Kort maar krachtig waren de nummers van de jaren 70, Willy Sommers. En sympathie is geen liefde.
1: Dit is het Platenpaleis. Platenpaleis.
0: Van hot naar her hier in het Platenpaleis wat betreft

Fijne decennia-jaren van de jaren 90 waren het wat betreft de muziekwereld. We zaten in 1994 met deze groep Snap, The First, The Last, Eternity. En leuk was het weer om naar te luisteren. Zo werd het ondertussen 21 minuten over 11. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen. En deze man mag er zeker niet in ontbreken. Survivor. En Eyes of the Tiger.

We draaien een beetje filmmuziek uit de films van Sylvester Stallone en Rocky. Wij draaien uiteraard Eyes of the Tiger en Survival. En deze ken je ongetwijfeld ook. Vaak gedraaid hier in het Platenpaleis, The Pretenders. And don't get me wrong.

Ze zijn helemaal tot op het einde gehad. Deze dames, de Pretenders en Don't Get Me Wrong. En dit is Billy Joel met My Life.

Ik ben een beetje mij aan het doodbikkeren wie dat in het Nederlands gecoverd heeft, dit nummer. Want dat komt me bekend voor, hoor. Deze van Billy Joel en My Life. Maar het zal voor een andere keer zijn. Ik kom er nu niet op. Wel een mooi nummer van hem, vind ik je toch zelf niet? Terug even naar het Nederlandse of naar het Vlaamse lied. Het is 3:30 geworden, beste mensen. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1:00 vanmiddag. En dan allemaal met jullie gastheer Danny Verhagen. En deze man, jawel, Wiltura. En 2 verliefde ogen.

0: Ja, de man heeft door de jaren heen heel wat prachtige nummers op zijn palmares kunnen bijeenverzamelen, zoals deze, Twee Verliefde Ogen. En wij zaten in het jaar 1982 met Vultura uiteraard.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

Ze hoort er weer helemaal bij in de muziekwereld, want na lange tijd afwezigheid is ze er weer. Ze gaat weer optreden. Ze is er weer helemaal klaar voor, heeft ze gezegd, samen met Reggie. Wij draaiden In My Eyes en Milk Inc. uiteraard. En zo hebben we nog een kleine 10 minuten te gaan hier in het Platenpaleisprogramma, waaronder deze van Paul McCartney, Once Upon a Long Time Ago. En Joe Cocker komt er ook nog aan.

En met Paul McCartney en Once Upon a Long Ago gaan wij afscheid nemen van dit allereerste of van dit eerste uur van het Platenpaleisprogramma. Wij zijn er dadelijk na 12 uur weer voor het tweede deel van dit programma. Blijf lekker bij ons. Wij gaan naar de reclame en het nieuws van 12. Ik zou zeggen tot dadelijk. En dit is nog voor jullie Joe Cocker. En n'oubliez jamais. Tot dadelijk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil jij ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen. Uw partner op de weg. Tot binnenkort.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. bekend van tv. Roma is taarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen, in de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon, in de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Welkom bij het Platenpaleis. Bij Radio Monza.

0: 5 over 12 geworden, beste mensen. Welkom in het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Dus dat betekent nog tot 1 uur vanmiddag heel wat muziek met jullie gastheer Danny Vragen. Jordi Bernal, hij mocht de spits afbijten in dat tweede deel met KSC Kiano. Beste mensen, we heten jullie van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

Oké, ik weet het, hij wordt weinig gedraaid hier in het Platenpaleisprogramma. Maar het heeft misschien zijn redenen, maar deze is wel een mooi nummer van hem. Johan Verminnen. En wij draaien uiteraard Mooie Dagen.

0: Altijd leuk om deze nog eens een keertje gehoord te hebben. I Will Follow Him uit 1982 en wij draaiden uiteraard José. Een beetje Duitsstalig werk hier op deze 106.5 FM. Altijd goed om na te luisteren.
1: Den ganzen Tag hast du
0: Julian Wedding.

Je bent goed bezig als radiopresentator als je deze dame op de radio laat horen, Julianne Werling. En wij draaiden Geht nicht in die Stadt. En nu kunnen we een beetje Nena redden. Redde mich. Uit 1984.

in volle paniek richting Duitsland bellen om toch nog maar te vragen of het niet echt nodig is om haar te komen redden. Ik zie meneer Kruis in Kessening al onder mijn neus voorbij gaan. Maar het was niet nodig, zei ze. Ze kon haar plan gelukkig nog trekken. Nina en Rette Mich.

0: Zo heb je hem nog een keertje gehad. Deze Nick came in uit 1990 en I Promise Myself.
1: Radio Monza. Radio. Jouw paleis. Radio. Vol platen. Radio Monza.

Ja, ik weet het. Je hebt het al vaak gehoord hier in het Platenpaleisprogramma, deze van Fleetwood Mac en Everywhere. Maar het is ook zo'n leuk nummer om naar te luisteren. En dan draai je ze dus wat vaker, zo simpel is het. Net zoals deze, maar daar zijn jullie echt niet kwaad om, daar ben ik zeker van. Dit is André Hazes.

Ik zei je toch dat jullie er niet kwaad om zouden zijn om deze nog eens te horen. Wij draaien uiteraard André Hazes, Het is koud zonder jou. En zo werd het ondertussen 12:30 en hebben wij nog heel even te gaan in het Platenpaleisprogramma voor het nieuws en de reclame van 1:00. Maar daar willen we het nog eventjes niet over hebben, natuurlijk niet. We willen nog mooie muziek hebben, zoals deze. Van Starship. And nothing gonna stop us now.

Ik ben er toch bang voor dat het binnen een dikke 20 minuten gaat gebeuren hoor. Nothing gonna stop us now. En wij draaien de Starship natuurlijk. Ach, even een rustig tempo erin houden. Mag ook wel, hè. Dit is China Corner.

Misschien wel een van haar allerbeste nummers die ze ooit gemaakt heeft. En op haar palmares heeft staan, zal deze wel zeker zijn. Alhoewel ik daar toch ook over twijfel. Nothing compares to you. En wij draaiden uiteraard Shine at a Corner. En we blijven lekker bij de rustige muziek. Dit is muziek van Chris Norman. En Midnight Lady.

Prachtig werk van Chris Norman en Midnight Lady, die kregen jullie van mij nog hier op dit uur van de dag. We hebben ongeveer nog een 10 minuten te gaan in het Platenpaleis programma. En dan mag deze dame aan meewerken nog, Elke. En zonder jou.

En met Elke op de achtergrond gaan wij hier afscheid nemen van dit Platenpaleisprogramma. Jullie hebben tussen 11 en 1 daar mogen naar luisteren. Wij maken een afspraak voor volgende week zaterdag. Doen wij het allemaal weer heel graag over tussen 11 en 1. Maak er nog een mooi zonnig weekend van. Geniet ervan en heel graag tot een volgende. Ik zou zeggen, veel plezier met de komende collega's vandaag. En we gaan eruit met deze man, Wimmy Bauma, de ring die hij draagt. Heel graag tot een volgende.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilse-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
7: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook,
8: bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws. Parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge voorzitter Bart Vragen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. Opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het UFO-gebouw blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur worden uitgesteld. Vorige week dreigde UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassenenonderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding zoals koken en bloemschikken. Die werden ook een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Demir. De aanpak werkt, zegt ze. In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade, al was die wat kleiner dan gewoonlijk. Mogelijk is er veel materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïense droneaanvallen en nam daarom strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde uiteindelijk niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. Voorlopig houdt iedereen zich daaraan. De Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni. De lessen zouden dan stoppen op 5 juni, maar er is nu al veel kritiek. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En de werkgevers zijn dan weer bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel droog, 23 graden. Morgen wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, 20 graden. Maandag kans op buien, nog 13 graden. Dinsdag meestal droog.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: moest maar zo gewoon niet zijn.
1: Gezelligste bondgenoot bij jou in de huiskamer. Dat zijn wij, Radio Monza.
2: Hey mensen, hier ben ik dan. De enige echte Benny Sue. Ze kent mij vooral van het internet. Ik maak filmpjes over paansponies. Wie gaan dat spelletje eens op gang trekken? Doet mij maar nou. Pak er een bokvaas in één hand. Stik hem hoog in de loog. Ga op één rij staan

been rest on. Leg er een andere arm over de scheur van die lengzo. En dan de viool die

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Dürren, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Dürren, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi. Zondag matinee op zondag 17 mei, met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 30 in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdachte opgepakt, meldt de politie. Een duizendtal mensen komt daar op straat. Toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt, werd geduwd en getrokken en agenten werden bekogeld met stenen. Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is een Roemeen van 25. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen, vooral in Vlaanderen. De jobdag duurt tot 3:30, maar je moest die wel vooraf inschrijven. Rusland heeft een overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland het nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor droneaanvallen, was Moskou voorbereid. Er gebeurde uiteindelijk niets, want er gelde een staakt het vuren van 3 dagen. Beide partijen hebben zich tot nu toe daaraan gehouden. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies. 1 per organiserend land, dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de eerste wedstrijd in Canada de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, 20 graden. Maandag kans op buien en een graad of 13. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag zon, maar soms ook regen bij een graad of 12.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Voor de meren te lopen, een romme doekje kopen en fijn flaneren door de grote staat. Het vuurtje van zijn

De hertjes en de beren kunnen mich amuseren als ik zo zondags door het park kom. Zijn niet de poort woe rechtig, dan wordt het mich te mächtig.

Dankie. Kind je wel eens idee van Oet de USA? Ik zag een aardig vreugdje, zo slankjes wie een teutje. Zing je dan met me met? Dat gaan we wel net op.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Hey Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lichaam lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven. En de Spaanse politie startte een grote zoekactie. Experts gaan het lichaam nu onderzoeken om te zien wat er precies is gebeurd. Bij de ophef en toestanden gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdachte opgepakt, meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam er op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Hij werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag jongstleden kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is het Romein van 25. Verrassing van Wout van Aert, hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. Ook de wereldkampioen gravel Florian Vermeers staat morgen aan de start in Valkenburg. Middag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Temperaturen rond 20 graden. Maandag kans op een bui 13 graden. Dinsdag droog. En vanaf woensdag soms zon, maar ook regen mogelijk. De temperatuur zakt naar 12 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo trouwens, dat is over de klok van 15 uur. Dat betekent het nog tijd voor de greatest hits aller tijden. Laat daar al meer vanuit de studio van Radio Mons uit de kin gooien met die welbekende stem DJ. Meneer Zeran wil ik mijn collega DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dank u wel, René. Maak er nog een hele fijne zonnige zaterdag van. Geniet ervan en een veilige thuiskomst. Ja, trouwens, als ik ben niet tot een klok van 18 uur. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Dan moet je toch al verzoekje aanvragen voor een verjaardag. Doe het dan op nummer 089-70-21-79 van het buitenland 032-89-70-21-79. Maar verzoekjes, helaas, gewoon verzoekjes, helaas niet meer. Wil je graag een koffie komen drinken, een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1 besweer te kingooien. Dus iedereen van harte welkom. Terwijl een zomerterras buiten staat, kun je heerlijk lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En lekker meegenieten van de mooie muziek wat we proberen te brengen.

0: Ja, ja, mooi weer vandaag. Geniet er maar. Vandaag geen gezeur, geen geklaag. Morgen hebben we nog een paar mooie dagen. En dan gaat het alweer een beetje naar omlaag. Daarom geniet ervan. Vandaag liever traag. En zeker morgen voor alle moeders. We wensen allemaal heel mooi weer toe. Maar we blijven moedergedrag mooi weer hebben.
1: Vanuit Kinrooi is dit DJ Guy met Greatest Hits op Radio Monza.
0: Ja, dit is dan onze Weile Paul Severs. Ik heb gozen voor je mee.

Ja, ja, wij de Polsgevers. Ik heb rozen voor je mee. Rode rozen voor ons twee. Weet eens het met DJ Geven uit Archie Kinhoy. Sascha Dissel. Mafemme.

Mafam, zoals de titel. Ja, ja, zojuist vroegen ze een plaatje aan. Voor mensen die vertrokken zijn met de bus naar Le Redemar. En ze hebben daar uiteraard Radio Monza opstaan in die bus. En ze vroegen een plaatje aan, zeer speciaal voor de buschauffeur. Ja, we hebben een aangepast plaatje. Voor de buschauffeur, ik zou zeggen, luister zelf maar. En die mensen daar wat naar Le Redemar gaan, maken nog een hele fijne reis van. Geniet ervan! Dus zeer speciaal voor de buschauffeur.

Dus Zeep is wel aangevraagd voor de chauffeur van de bus. Die was samen naar Lorette Margen. En die mensen hebben dat gewoon aangevraagd. En ze hebben Monza opstaan. In de bus.

0: Ja, ja, dat was wel een voorproefje naar Moederdag toe. Morgen is Moedertjesdag, hè. Niet vergeten, hè. Onze Corrie Konings, je moedertje.
1: Baby. Baby. Baby.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Baby.
0: Ik weet het niet, als je kind hoort met die

Mooi. Greet is het met Digi-Gee vanuit Hartstikke Rooi. Dat allemaal op die zonnige zaterdag. 9 mei 2026. We gaan er meteen een instrumentage op gooien. Een grote hit van onze James Last. S'morgens om 7. Ja, dat moet ook kunnen, een instrumentage.

Ja, ja, zo trouwens is er alweer een uurtje voorbij. Dat betekent, we gaan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met de grootste, de greatest hits aller tijden. En dat allemaal hier vanuit Arsikidrooi. Met die welbekende stem DJ te zeggen. Blijven luisteren. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza. Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en herenschoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goetren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en herenschoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiezel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken, scherpe prijzen en eerlijke service, professioneel onderhoud en herstellingen, moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40 of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
3: Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi.
3: Op de Breersteenweg 368.
6: Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be.
3: Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Tennissalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
10: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
11: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terramcottapotten, bloembakken en zo verder.
10: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
11: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
12: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
13: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
14: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
15: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
16: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
17: Radio Monza, het nieuws. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lichaam lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven. En de Spaanse politie start een grote zoekactie. Experts gaan het lichaam nu onderzoeken om te zien wat er precies is gebeurd. Bij de ophef en toestanden gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdachte opgepakt, meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam er op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Hij werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag jongstleden kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is het Romein van 25. Verrassing van Wout van Aert, hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. Ook de wereldkampioen gravel Florian Vermeers staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Temperaturen rond 20 graden. Maandag kans op een bui 13 graden. Dinsdag droog. En vanaf woensdag soms zon, maar ook regen mogelijk. En de temperatuur zakt naar 12 graden.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.
19: Grootste hits van toen en nu.
20: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
19: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo te luisteren, iets over de klok van 6 uur. Hier zijn we dan weer bij jullie terug. Met het tweede gedeelte. Je weet dat het grootste is aller tijden. En dat er met de DJ dat allemaal hier vanuit hartstikke kinderen horen. George de Baker Selection. Marie Julie.

Wat is dit voor Maria? En ik hoorde dit van Tony Christy. Daarom zeg ik nee. Een mooie Vlaamse song van onze Gunther. Nee.

Ja, ja, onze Frederik François met aan mij. De volgende plaatje is zeer speciaal. Want morgen is moedersdag. Namens dochter Cindy. Voeg een plaatje aan. Zeer speciaal voor de moeder uit Weert. Voeg een plaatje aan van Claude Barzotti met Madame.

Claude Bassotti met Madame. Aangeboden door de lieftallige dochter. Naar haar lieftallige moeder toe. In Harseweert. Zeer 12 moederdag.

Ja, ja, onze kleine Monica. Ja, we gaan enkele plaatjes draaien ook voor morgen, voor Moedertjesdag. Dus moet ook een beetje aan de moeders denken. Corrie Konings met Mama.

Ja, zo terwijl is er alweer een uurtje voorbij. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En dan kom ik weer bij jullie terug met het derde en laatste gedeelte. Greatest Hits, grootste hits aller tijden met DJ, zou zeggen. Blijven luisteren, tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
0: Van der Veeke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Samson en Marie. Milk Inc.
6: I will walk on water.
4: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplek in Rooi.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden, bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen is dat zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van electrowinkel Krevel. Dat wordt bevestigd door de burgemeester. Ze pakten daar een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Maghiar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Maghiar wil de banden met Europa terug sterker maken. Maghiar liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. In de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte de eindwinst in de Vuelta Feminina. Ze sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stejadny. Afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen, een graad of 20. Ook maandag regen, 13 graden. Dinsdag opnieuw wat droger, maar vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris voor de tijd van het jaar bij 12 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Vanuit Kinrooi is dit DJ Gie met Greatest Hits op Radio Monza. Vanuit Kinrooi is dit DJ Gie met Greatest Hits op Radio Monza.

Ja, ja, zo toch dus iets over de klok van 17 uur. Hier zijn we weer bij jullie terug met het allerlaatste gedeelte. Groot is het, grootste is aller tijden. En dat dan met die welbekende stem, DJ G. One for you, one for me. One for you, one for me. Van La Bionda.

Ja, ja, Ibrahim Ebrio, one for me, one for you. Ja, zoals ik al zei, we beginnen aan het programma. Ook een beetje aan de moedertjes denken, dus morgen is moedertjesdag. Ja, dat is dan voor Sevens of in mijn allerlaatste uurtje, dus een beetje aan moedertjesdag denken. Dan wil ik eigenlijk verder gaan met Tiamo. Eerst een stukje van La Bionda.

Ja, onze Tineke, als jij in mijn ogen kijkt. Nu gaan we even iets platter weg zeggen en dan een mooi plaatje ervoor draaien. Greetings! Goed is met DJG!

Ja, dat was een soort zinnetje als jij hem in mijn ogen kijkt. Geert Baans! Boerveur de French, gij trouwen met zijn Isabelleke. Vandaag zit er hier, samen met zijn kamerui, om zijn vrijgezellen te veren. Geert vroeg de kamerui volgende plaatje aan van twee witte paarden. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne, gezellige, vrijgezellenavond van. En morgen, of de trouwdag, dikke proficiat. Ah, ja!

Ja, ja, twee witte paarden op de ei. Ja, en dat dan voor de vrijgezelle avond van Geertje. Dan zeg ik, geniet er nog van. Nog een enkel uurtje. En dan, ah ja, dan is het de trouwring aandoen. Een vrijgezel gaat weer slaan.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ja, ja, onze Benny, of onze Geert, vrijgezel. Nu nog even. Ja, ja. Benny Nijman, een vrijgezel, gaat pas slapen. Terug naar Moedertjesdag. Dus morgen is Moedertjesdag. Dankjewel, mijn lieve mama. Ja, zal ik in het begin van mijn programma zijn, daar moeten we ook aan denken.

Ja, ja, dankjewel, mijn lieve mama. Ja, ja, morgen moedertjesdag, dus niet vergeten. Ja, ja, ja. I love you more yesterday.

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Guy.
2: Ja, ja, we zijn bijna gekomen aan het klokje van 18 uur. Maar eerst nog even speciaal voor alle moeders.

Ja, ja, zo te luisteraars. We gaan stil gaan doen naar het klokje van 18 uur. Dat betekent... Ik moet afscheid van jullie nemen. Dat was er weer hier vanuit Hartstikke Gooi. Greatest is grootste is aller tijden. En dat dan met DJG. Zo dadelijk ga ik dan de micro doorgeven en de knopjes doorgeven aan DJ Sandra. Zij zal even gezellig met mooie muziek tot en met de klok van 20 uur. Wat mij betreft, maak er nog een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan als het kan. Woensdag ben ik weer met mijn programma Music Play, muziek voor ieder wereld. En dat allemaal hier vanuit dezelfde studio weer bij Radio Monster te Kingooi. En voor alle moeders dus morgen een hele fijne moedertjesdag gewenst. Met nog altijd een beetje zonneschijn, dus dat moet er ook weer zijn. Wat mij betreft, bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne zaterdag. Geniet ervan en hou het veilig. Dag.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Bijna 2 op 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist, blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus heel veel ruimte voor verbetering, zeggen Europese jongerenvertegenwoordigers. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. En bovendien vinden de meeste jongeren dat Europa ons steeds maar regeltjes oplegt. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa sterker maken. Hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Maar dat zou ook symbolisch kunnen zijn. Het is niet helemaal zeker of hij helemaal gaat meegaan in die Europese beslissingen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hanta-virus nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check-up naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. En dan was er nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je zou kunnen kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 en daar hoorden koninklijke verjaardagswensen bij. Afwisselend zon en wolken, droog met maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen, 13 graden. Dinsdag opnieuw droger. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden overdag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, een hele goede avond. Lieve luisteraars van Radio Monza. Ik ben Sandra Kremers en tot 8 uur ben ik er voor jullie met mijn programma Oldies & Goldies. Een dikke merci nog aan DJ Guido, want hij was er de afgelopen 3 uur om jullie te vermaken met mooie muziek. Met heel veel plezier neem ik nu plaats hier in de studio. En jullie weten, via Messenger, Facebook of Instagram kunnen jullie niet alles, maar toch heel veel met me delen.

En natuurlijk ging er weer direct iets mis hier. Ik ben nog altijd een beetje aan het zoeken. Techniek is niet één van mijn kwaliteiten, maar ik heb er ook niet zo heel veel. Wij gaan naar het jaar 1971. Dit is Rita De Neve met De Allereerste Keer.

Dit is de allereerste keer en we zijn weer 5:15. We gaan gewoon lekker verder met nog een echte oldie. Ich baue dir ein Schloss.

Ik bouw je een schlaus. En heb je zin om te dansen? Wel, de twee volgende nummertjes, die zijn helemaal toepasselijk. En we beginnen met eentje van Chris Monte. Dit is Let's Dance.

Uit 1976 was deze van ABBA, Dancing Queen. En dat doet mij denken aan mijn oudste zus, want die wordt volgende week 50 jaar. En hopelijk gaan we dan ook heerlijk dansen. Vanmiddag was ik even in de Intratuin in Weert. En wie kwam ik daartegen? Een hele grote fan, Lore. En ja, dan denk je, draag aan het nummertje van K3, hè? Dit is Ja, Ja, Yippie.

Ja, ja, Jippie. Deze was speciaal voor jou, Lore. Het volgende nummertje is weer totaal helemaal anders. Het is er eentje van de Bellamy Brothers. If I Said You Had a Beautiful Body.

Uit het jaar 1966 waren dit The Trucks met With a Girl Like You. We gaan naar de Duitse schlagerzangeres Helene Fischer verder, Midden in Paradise.

Mitten in Paradies. Het uur gaat alweer zo snel om zijn en ik zou even graag non-stop radio draaien. Blijf wel gezellig bij me, want na de klok van 7 ben ik er graag terug voor jullie. Wij gaan luisteren naar een volgend plaatje van Sandra Kim, J'aime la vie.

Uit 1988 was deze van Koos Albergs, Zijn het je ogen. In Ohé en Laak, daar is er een dorpsfeest. En speciaal voor de meikoningin in was dit plaatje aangevraagd. Sommige mannen van Ohé en Laak die komen hier wel eens in de studio. En dat zijn wel gezellige mannen. Daarom dacht ik, dat gaan we even doen. Een laatste nummertje voor dit uur is er eentje van Alvin Stardust. Pretend you're happy when you're blue. Pretend.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
5: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
8: Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Voor de vervaring van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
10: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
10: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
11: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
12: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
13: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat Kinrooi.
2: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op. Voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
14: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Van Hoven Hout. Al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout. En leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
15: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Zondagmatinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: Bijna 2 op 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist, blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus heel veel ruimte voor verbetering, zeggen Europese jongerenvertegenwoordigers. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. En bovendien vinden de meeste jongeren dat Europa ons steeds maar regeltjes oplegt. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa sterker maken. Hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Maar dat zou ook symbolisch kunnen zijn. Het is niet helemaal zeker of hij helemaal gaat meegaan in die Europese beslissingen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hanta-virus nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check-up naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. En dan was er nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je zou kunnen kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 en daar hoorden koninklijke verjaardagswensen bij. Afwisselend zon en wolken, droog met maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen, 13 graden. Dinsdag opnieuw droger. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden overdag.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.
18: Hoi hoi, welkom terug. Dit is Oldies and Goldies met Sandra. En weet je, ik zou op dit moment nergens liever willen zijn dan hier in de studio van Radio Monza. En zo denken er meer, want het terras zit lekker vol. Daarom nu deze van Mo. Nergens liever.

0: willen zijn.
1: Nergens liever van Mo. Morgen moederdag, dus dat wordt vast een hele mooie zondag. Voor alle moedertjes en ook voor de vrouwen die in hun hart de best mogelijke mama zouden zijn geweest, maar door omstandigheden helaas die droom moesten opbergen. Beautiful Sunday van Daniel Boone. Dat is hem. Komt-ie!

Beautiful Sunday en ik hoop zeker dat het voor iedereen morgen een hele mooie zondag wordt. Soms is het beter om je mond te houden. Zo dacht André Hazes er ook over toen hij het nummer schreef Zeg maar niets meer.

Rock'n'Roll Girls van John Fogerty, de leadzanger van Creedence en Clearwater Revival. En wat dachten jullie van wat Nederlandstalige muziek van eigen bodem? Bart Kael met de Marie-Louise.

Benny King met Stand By Me. En op deze zijn heel wat covers gemaakt, maar dit was het originele uit het jaar 1960. Een volgend nummertje is er eentje van Tol en Tol. En intussen zijn we 7:55, maar we gaan lekker verder. Luister maar mee naar Tol en Tol. Ja.

Dat was er eentje van die flippers. Aperdegeeps nog eenmaal voor mij. We zijn 7:30 voorbij, dus we gaan stilletjes weer naar het einde toe. Wat dachten jullie van deze van Pat Benatar? We belong.

van Pat Benatar. Terug wat Nederlandstalig, eentje uit het jaar 1987. Ga niet weg van mij, deze is van Benny Nijman.

al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou

Ga niet weg van mij, blijf bij me. Deze was van Benny Nijman. Iets wat helemaal uit de comfortzone ligt van Radio Monza. Wel, dat is deze van AC/DC. You shook me all night long.

You Shook Me All Night Long, deze van AC/DC. En het is zaterdagavond. En zaterdagavond betekent jukebox time. En natuurlijk, dit is Corrie en de Rekels.

Jukebox Time met Corrie en de Rekels. En op de valreep nu een nummertje speciaal voor Ome John uit Heidse. Nummer uit 1974 van de classics. Natuurlijk mogen die niet ontbreken bij Oldies en Goldies met Sandra. Ome John, deze is voor jou. De classics met Yellow Sun of Ecuador.

De Classics met Yellow Sun of Ecuador. En ja, ik heb mijn plekje warm gehouden voor Jan van Bussel. Hij heeft er zeker en vast weer zin in. Dus Jan, veel draaiplezier. En in Ohé en Laak zitten ze alvast klaar om naar jou te luisteren. Ik wil jullie bedanken om er weer bij te zijn. En een hele mooie avond wensen nog. En natuurlijk ook een goede nachtrust. En vier de moedertjes morgen goed, want niet vergeten, er is geen enkele dag of moment wat ooit nog terugkomt. Ik zou zeggen, heel veel liefs. Dit was Oldies en Goldies met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant, zegt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal. Niemand raakte gewond, een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zegt dat inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hanta-virus, nu dat cruiseschip daar morgenochtend zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. Intussen is er sprake van vier Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden. Eens die van boord waren, bevestigd Volksgezondheid. De vier hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. De terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel is gestart. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Dender voor een plaats in de eerste klasse. De match wordt gespeeld min of meer onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. Het blijft ook te fris bij 12 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even allemaal een goede avond, luisteraars. 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was dat natuurlijk wel Sandra. Dus voor Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, dan hoort er natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

Ja, toch weer zo'n goede single vanuit de jaren 70, luisteraars. Uit 1972, waar natuurlijk wel het sleet, luisteraars. Come on, feel the nose. Toch een goede kraken van je maandse, luisteraars. Voilà.

0: de tweede single op dit programma luisteren op zaterdagavond. Dus altijd is het van normale luisteraars. Oerendhart zit er nog altijd bij. En als er altijd Oerendhart zijn tot en met luisteraars, kunnen we nog altijd genieten tot en met de luisteraars. Voilà.
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is er maar één king van het feestje. Hey!

ik moet er wel bij zeggen, luister, op deze zaterdagavond een beetje privé altijd erbij pakken. En luisteraars, zolang mensen op deze single was natuurlijk wel Johnny Gold, luisteraars, king van de feesten, zit er altijd bij, luisteraars, voilà.

Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Even. En de jaren gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Manuela.
1: Manuela.
0: Manuela.
1: Ja, toch weer een tergend langzame single luisteren vanuit 1971. Is al meer dan 55 jaar geleden luisteren. Zaken hebben ze nog altijd zijn naam. Deze Manuela was natuurlijk wel deze dame. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single zijn toch speciaal die vandaag jarig is. Komt onze collega B.O.B.O. luisteraars, voilà.

is ook al meer dan 40 jaar geleden met Status Quo bij je luisteren. Gewoon maar hol in hong, dan weet je natuurlijk wel meer en meer luisteraars. Toch eens van Status Quo bij je luisteraars, voilà. Maar de volgende single is eigenlijk toch speciaal voor deze zon van het Heithuizen luisteraars. En zo niemand minder dan Tjer Dirks luisteraars. Maar de leesjes zijn op dit moment nog altijd niet aan luisteraars, voilà.

Ja, het zijn natuurlijk wel Nederlands Limburg, door daarbij je luisteraars natuurlijk wel deze, niemand minder dan Thierry Dirks luistert. Leeskens zit nog altijd aan of oud, kan natuurlijk wel weten, maar meer kan ik nu niet doen. Maar eigenlijk toch speciaal voor deze zon vanuit de Eithuizen, maar Mark heeft er natuurlijk over gevraagd, de luisteraars, voilà.

een beetje live met hem. En is het Guus Meeuwis erbij, je luistert. Van Gans zit er ook altijd bij, luisteraars. Het is een nacht, meer weet er natuurlijk wel niet, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is een tergend langzame kaken van je waardse. En die toch speciaal voor hem komt natuurlijk wel van haar, luisteraars, voilà.

Ja, toch een tijdje het langzame kraken van je wals, wat niemand minder dan Frans Duinze, luisteraars Solaan. En dit tot speciaal voor hem komt natuurlijk van haar, met hart en ziel zit er nog altijd bij je luisteraars Solaan. Voilà.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

heren. Ja, het zijn natuurlijk wel deze Duitsers luisteraar. Drie heren bij elkaar. Schwarzman en Marie was natuurlijk wel de titel. Maar Dorkrokker waren natuurlijk wel deze drie heren bij elkaar. Luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 3 minuten na 21 uur. Blijven natuurlijk wel genieten. Tot 23 uur, luisteraars. Voilà.

Ja, ja, toch een schöne deutsche Schlager um 1970. Luisteraars, Tony Marshall is nog altijd zijn naam. Schöne meid, die zit er nog altijd bij. Je luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel eens anders. Eigenlijk toch speciaal voor Johnny en Dimi, luisteraars. Ze zijn natuurlijk wel met een familiefeestje bij. Ergens ook hier aan Laak. Maar Mark heeft natuurlijk wel gevraagd met Eddie Wally. Gewoon weg, chérie, luisteraars. Voilà.

Weer zo'n goeie oude kraker langs de Vlaamse kandel. Ja, jullie in de luisteraars zullen. Eddie Wally is er altijd zijn naam. Maar gewoon maar Sherry, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Echt toch speciaal voor Johnny en Dimi luisteraars. Het komt natuurlijk wel een familiefeestje bij OE en Laak. Maar Mark heeft er natuurlijk over gevraagd, de luisteraars, tot en met. Maar de volgende single is eigenlijk toch speciaal voor deze twee dames. Zeggen. Ik heb over niemand minder dan Mia en Marina. Eentje van Irma en Lawalsmet Maria.

Hey, en toch weer een goede kraken van je waltz. Een plannenweg gezongen zijn natuurlijk wel de fietsenframe. En een waltz met Maria was eigenlijk bedoeld voor Mia en Marina luisteraars. Irma heeft er natuurlijk wel over gevraagd. Dat luisteraars, voilà. Maar de volgende stink is wel iets anders voor tante Dimi luisteraars. Eigenlijk toch speciaal met die familie, Wielak. Zijn er altijd mee bezig luisteraars. Maar deze tante Dimi heeft natuurlijk wel weer gevraagd van dat singeltje van niemand minder dan chef Dederik. Geniet van het leven. Voilà.

Ja, ja, toch een goede kraken van je was om niets te vergeten. Naar Loosres wel aan. Kom naar de kanten van Dieter, dat is Corbico tussen rooster en een zuster luisteren. Dan werd ze natuurlijk wel meer en meer. Chef Dieter, de geneet van het leven, was eigenlijk toch de bedoeling voor tante Elbie. Die mee luisteraars heeft er natuurlijk wel genoten met Johnny de Bijluisteraars. Voilà.

Nee, toch weer een goede singer vanuit 1974. Een singer van David Essex. Om nooit te vergeten, luister. Gonna make you a star. Toch een kraker van je maatse luisteraars. Voilà. Maar de volgende singer was er eentje van Julke zijn, luister. Ik zing de ganse dag door nog altijd. Hè. Eigenlijk toch speciaal voor Jan en Mia. Ook voor Irma. En ook voor Angel. En alle luisteraars. Dus Radio Monster team erbij, luisteraars. Komt natuurlijk wel van niemand minder dan Mia en Marina erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, toch weer een beetje plannen weggezongen. Loos was het toch wel zulke luister. Als je zingt de ganse dag. Ja, als je de ganse dag aan het zingen bent, luister is, je zult altijd genieten tot de maat. Maar je ligt toch speciaal voor Jan en Mia, ook voor Irma en Angel en alle radiomonse team, alle luisteraars erbij. Komt natuurlijk wel van niemand minder dan Mia en Marina erbij. Maar de volgende zing is andersom, luisteraars. Komt eigenlijk toch speciaal voor Mia en Marina en over Irma en alle luisteraars. Komt natuurlijk wel van Angel, luisteraars. Wow.

toch weer zo'n goede oude krage Duitsstalig tot en met Bruno Mazurek is toch altijd zijn naam. Je gaat zo lang met hier getanst, toch aan de kraken van je welste. Eigenlijk toch speciaal voor deze Mia en Marina luisteraars, ook voor Irma en ook voor mezelf en alle luisteraars van Radio Mozart, gewoon natuurlijk wel van onze luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is Peter Hensky, Kolobensky.

weer naar Rauka met niemand minder dan Peter Renske, Koolewenske. En luisteraars, als er altijd bij zeg, met deze single erbij, weet ik altijd meer en meer. En luisteraars, ik word ouder, papa, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Peter Renske, Koolewenske, weet dat ook, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is een tergend, langzame kraken van je welste. Ja, eens van Krif gelieten samen, Muk van Leeuwen. Als ik me niet vergis, luisteraars, eens van Jordi, ons geheim, zit er nog altijd bij, luisteraars, voilà.

kan natuurlijk wel niet laten. Er zijn natuurlijk wel zoveel, of nou dames of heren zijn. Ons geheim zit er nog altijd bij. En luister als wel. Meer kan natuurlijk maar niet zeggen. Maar vraag eens een keer dan een Cliff Rilly. En te samen Luc van Meeuwen weet je natuurlijk wel meer en meer. Jordi weet dat eigenlijk ook, luisteraars. Voilà. Maar de volgende zingen ze een goede oude kraken van je wel. Ik denk het wel. Moet ik eerst, ah ja, eentje van Johnny Hoes, luisteraars. Voilà.

Juist toch een beetje terk en langzaam plannen weggezongen met niemand minder dan repeteren. En luisteraars, vergeet niet te leven, dan zijn we nog altijd bij je moe, altijd mee bezig zijn. En luisteraars, als we nog altijd kunnen rondgaan, wat moet ik toch wel zeggen? En luisteraars, voilà. Maar de volgende zingen is weer die heren en dames en heren van de kanten van Oei en Laak, Frits Rademacher, luisteraars, voilà.

bladeren weggezongen, zoveel jaren geleden. We klinken nog altijd even schoon aan Oostres. Wat moet ik erbij zeggen? Dat zijn natuurlijk wel deze dames en deze heren vanuit OE en Laak. Zijn nog altijd bezig tot de man. De luisteraars, Frits Rademacher, wie nog een leukste gewaas, dat mogen natuurlijk wel helemaal blij zijn tot de man. De luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

jij weer zo'n goede rock van niemand minder dan Steden Schoot. Daarbij je luistert Blue Eye Lady. Toch weer zo'n goede kraker vanuit eind jaren 70, luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 22 uur. Blijf je natuurlijk wachten. Je hebt genieten tot 23 uur. Maar de volgende single is hij toch speciaal voor deze John van mij thuis, de luisteraars. Koos Alberts, luisteraars. Voilà.

Er zijn er nog hoge gedenken, terwijl er luisteren toch een goede kraken vanuit de jaren 80 luisteraars. Chris, Koos Albert is er altijd naam. Zijn het jouw ogen? Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar John uit Eithuizen, die heeft er naar gevraagd. En zelfs genoten tot de maat. Luisteraars, voilà!

Ja, toch een goede single los. Langs de Limburgse Nederland, de Beloosres. Dan met ze natuurlijk wel Mira Mira. Zijn naam is altijd trouwens zelden luisteraars. Limburgse lullen zitten nog altijd bij je luisteraars. Wat zijn Limburgse lullen? Ja, zo begot u weten, maar geen misschien wel luisteraars. Voilà. Maar de volgende zingen iets van Monza en Marie Donne luisteraars. Ik hou van u, ik hou van u. Zit er nog altijd bij je luisteraars. Voilà.

Ja, af en toe moest er een beetje met zijn bijzijn geloos. Rest dan met ze natuurlijk wel meer en meer weer plannen gezongen langs de Nederlands Limburg. Luisters, John Koenen is er altijd zo. Want de regenmoer, dat zit er nog altijd bij jaloos. Rest, voilà.

0: zo kom meer dan 60 jaar geleden met vijf heren bij elkaar. Luister als wel aan. Dave Clark, 5-5 bij elkaar. Ja, dan over klinkt nog altijd even mooi. Luister als wel aan. Maar de volgende zing is wel een beetje Duitsstalig dan net. Met gewoon maar M-O-D-O, luisteraars. Einswein Polizei.
1: Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

Met dan een schöne doodgeslagen, ook al meer als 25 jaar geleden. Drie heren bij elkaar, Gomer, modelluisters, 1, 2, politie en een goede kraker van je maatseluisteraars, voilà!

toch een plannen weggezongen langs de Maastrichter kant. Dat is natuurlijk wel Nederlands Limburg, Loosrest. En met ze natuurlijk wel Mieren. Rozenraad loopt nog altijd door met Erwin de Bie. Loosrest, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Vicenza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.